Ik heb verdeld een shout-out er hitter die naar haar lessen naar aan iemand had trapt. August, dan moet je ook nog kijken even heen. Ach, er doet. Zo een top de aan shout-out. Show iets naar Jay Hits It's Mo on shout-out. Olivia Rodrigo.